0: een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Smear. Wow!

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuiden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
7: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column: de gebakken peren van Aalsmeer. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kutelstaarter, over het leven, de tradities en de mensen in het dorp. Deze week is het de beurt aan Anna Maria Giannatasio met haar 9e column bij Radio Aalsmeer, de gebakken peren van Aalsmeer. Nu de zomer langzaam plaats maakt voor de herfst, kijkt Anna Maria terug op een bijzondere Aalsmeerse traditie, de pramenrace. Aanleiding is de opening van het Pramenrace Museum, waar 40 jaar geschiedenis samenkomt in pramen, pentamotoren, bokalen, foto's en vooral veel verhalen en humor. Maar haar column gaat over meer dan alleen terugkijken. Want hoe zorg je ervoor dat een traditie blijft bestaan? Volgens Anna Maria vooral door nieuwe generaties de ruimte te geven om er hun eigen verhaal van te maken. Een warme ode aan de pramenrace en aan 100 jaar geschiedenis die nog lang niet geschreven is.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

allemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Stresstember. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over het leven in het dorp en alles wat daarbij komt kijken. Deze week zelfs twee columns, want het is ook weer tijd voor de maandelijkse column van Tjerd Veninga, Lieve Guido. September is begonnen en daarmee lijkt de zomer langzaam plaats te maken voor de herfst. Veninga kijkt met een flinke dosis humor naar die overgang. Van vakantiekoffers en files tot pepernoten en de stijgende energierekening. Gelukkig heeft Aalsmeer genoeg te bieden om de naderende herfst met opgeheven hoofd tegemoet te treden. Want september staat weer bol van de bekende Aalsmeerse tradities. En zolang de feesttent open is, hoeft volgens Veninga niemand zich druk te maken over de Haagse miljoenennota of de herfstblues. Lees de hele column op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column: de gebakken peren van Aalsmeer. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kutelstaarter, over het leven, de tradities en de mensen in het dorp. Deze week is het de beurt aan Anna Maria Giannatasio met haar 9e column bij Radio Aalsmeer, de gebakken peren van Aalsmeer. Nu de zomer langzaam plaats maakt voor de herfst, kijkt Anna Maria terug op een bijzondere Aalsmeerse traditie, de pramerace. Aanleiding is de opening van het Pramerace Museum, waar 40 jaar geschiedenis samenkomt in pramen, pentamotoren, bokalen, foto's en vooral veel verhalen en humor. Maar haar column gaat over meer dan alleen terugkijken. Want hoe zorg je ervoor dat een traditie blijft bestaan? Volgens Anna Maria vooral door nieuwe generaties de ruimte te geven om er hun eigen verhaal van te maken. Een warme ode aan de pramerace en aan 100 jaar geschiedenis die nog lang niet geschreven is.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Stresstember. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over het leven in het dorp en alles wat daarbij komt kijken. Deze week zelfs twee columns, want het is ook weer tijd voor de maandelijkse column van Tjerd Veninga, Lieve Guido. September is begonnen en daarmee lijkt de zomer langzaam plaats te maken voor de herfst. Veninga kijkt met een flinke dosis humor naar die overgang. Van vakantiekoffers en files tot pepernoten en de stijgende energierekening. Gelukkig heeft Aalsmeer genoeg te bieden om de naderende herfst met opgeheven hoofd tegemoet te treden. Want september staat weer bol van de bekende Aalsmeerse tradities. En zolang de feesttent open is, hoeft volgens Veninga niemand zich druk te maken over de Haagse miljoenennota of de herfstblues. Lees de hele column op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek bespreekt impact van lokale politiek op bedrijfsleven. Op woensdag 9 september staat bij Radio Aalsmeer Politiek de invloed van de lokale politiek op het Aalsmeerse bedrijfsleven centraal. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En vooral, wat kan er beter? Vaste presentator Sam van Hest is op 9 en 23 september verhinderd. Op beide data neemt Erik Verbeek de presentatie van het programma over. Onder andere Ronald van der Breevaart schuift aan om hierover mee te praten. Samen met Erik Verbeek wordt gekeken naar de samenwerking tussen politiek, gemeente en bedrijfsleven en naar de vraag wat er nodig is om het ondernemersklimaat in Aalsmeer verder te verbeteren. Radio Aalsmeer Politiek, woensdag 9 september om 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die ligt het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek bespreekt impact van lokale politiek op bedrijfsleven. Op woensdag 9 september staat bij Radio Aalsmeer Politiek de invloed van de lokale politiek op het Aalsmeerse bedrijfsleven centraal. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En vooral, wat kan er beter? Vaste presentator Sam van Hest is op 9 en 23 september verhinderd. Op beide data neemt Erik Verbeek de presentatie van het programma over. Onder andere Ronald van der Breevaart schuift aan om hierover mee te praten. Samen met Erik Verbeek wordt gekeken naar de samenwerking tussen politiek, gemeente en bedrijfsleven en naar de vraag wat er nodig is om het ondernemersklimaat in Aalsmeer verder te verbeteren. Radio Aalsmeer Politiek, woensdag 9 september om 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe-kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer is hij in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
2: All about music.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het een diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
5: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
5: About music.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenhouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers.
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esme Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

die is gehad in de feesttent. En die gaan we vanavond nog een keer uitzenden. We gaan vooral de muziek uitzenden. Dus we hebben in dit geval de kerkdienst een klein stukje ingekort. Kindermoment wat erin is geweest hebben we weggehaald. En de preek hebben we er even uitgehaald. Die gaan we waarschijnlijk op een later moment nog een keertje laten horen. Dus ik zou zeggen, luistert u mee naar de zang en de hele dienst. En fijne avond.

Goedemorgen allemaal. Er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent u. Wat geweldig om de tentdienst zo met elkaar te beginnen. Heel hartelijk welkom allemaal en welkom bij de 32e tentdienst van Asmeer. Wat gaaf dat jij hier bent. En misschien ben je wel voor de allereerste keer hier. Misschien kom je hier al 32 jaar. Misschien was je wel benieuwd wat er hier onder de tent allemaal gebeurde. Misschien ben je wel uitgenodigd. Maar we hopen zo dat je je welkom voelt in ons midden en dat je hier lekker mag zitten. Mijn naam is Lisanne van den Nauwland. Ik ben uw host van vandaag. En ik mag u namens de 6 organiserende kerken en vele vrijwilligers welkom heten hier in deze zaal. En we gaan er een hele mooie ochtend van maken. Nou, het is ook mooi om oog te hebben voor elkaar. Even kijken naar de mensen die om je heen zitten en laten we even een moment nemen om elkaar ook te begroeten. Zullen we dat doen? Het thema van deze tentdienst is, volg jij hem nog? Nou, we leven in een wereld waarin er zoveel stemmen op ons afkomen. Op het nieuws, op je werk, op je telefoon, op sociale media. Iedereen wil dat je hem volgt. Iedereen wil dat je naar hem luistert. En het zijn zoveel stemmen dat je soms verdwaald kan raken wie je eigenlijk moet volgen. Welke stem is de beste? Wie geeft de beste leiding? Nou, daar gaan we vandaag in de tentdienst verder over nadenken. En Martijn Piet zal daar straks ook meer over delen. Nou, laten we eerst ook met elkaar zingen. God groot maken in een lied. En we gaan ook kijken naar een prachtige dans. Dus als het lukt, zullen we erbij gaan staan.

Ja, heel goed gedaan, Hartelijns. U mag erbij gaan staan, we gaan nog een lied zingen.

0: Ja, Lisanne zei het net ook al. Ik zeg het nog maar een keer. Goedemorgen. Kijk, zo hoort dat. Maak groot onze God. Wat fijn om zo te mogen zingen, want we zijn hier voor Hem. En misschien ben je vanmorgen ook wel begonnen met je eigen ochtendritueel. Een kerkdienst beginnen we vaak ook met een eigen ritueel. En dat noemen we votum en groet. Dat zijn moeilijke woorden, maar het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat zijn woorden waarmee we zeggen, we kunnen dit niet alleen. Er is ontzettend veel voorbereid. Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij deze dienst. U heeft er al heel veel gezien. U bent zelf betrokken bij deze dienst. Maar we kunnen niets als God ons niet helpt. En dat willen we uitspreken. Dat noemen we votum. En daarna horen we dat God ons groet. Luister maar. Wij verwachten al onze hulp van God onze Vader, die de schepper is van de hemel en van de aarde, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat wat Hij met zijn hand begonnen is. En in zijn naam mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Christus Jezus de Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
1: Zullen we deze dienst ook in zijn handen leggen door met elkaar te bidden? Trouwe Vader, lieve Heere God, schepper van alles, schepper van iedereen hier. We zijn dankbaar hier met elkaar te zijn. U kent ons allemaal. U weet hoe we hier vanmorgen zitten. En we willen zo vragen om uw aanwezigheid hier, om uw zegen over deze tentdienst. En zo bidden we dat alles wat hier gebeuren zal, u blij zal maken. En we zijn zo dankbaar dat u ons zo lief had, dat u uw eigen zoon heeft gezonden om ons te redden. Wilt u nu ook onze harten vullen met uw geest, de Heilige Geest van waarheid en liefde. En dit alles bidden we u zo in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Amen.
2: Ja, we gaan nog twee liederen zingen waar u bij mag blijven zitten. Het volgende lied heb ik uitgekozen omdat ik vind dat het zo mooi samenvat wat ons als verschillende kerken samen bindt. We zijn kerken met heel veel verschillende kleuren, maar we hebben één fundament en dat is het offer van Jezus aan het kruis. En daar gaat het volgende lied over.

Ik ga lezen uit Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heere tot in lengte van de dagen.

Ooit heb ik een lied mogen zingen van Marco Borsato. En de tekst was: ik kan het niet alleen. Ik heb de hand van de nacht op mijn keel. De eenzaamheid wordt mij te veel. Ik kan het niet alleen. En wat heeft hij hier gelijk? Want als je alles in je eentje bekijkt en je niet meer op God bent geëikt, als je dan verloren bent, is er dan iemand die jou bevrijdt? Ik kan het niet alleen. Maar Gerard Joling die zingt ook in deze tent. Zing met mij mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing dan het hoogste lied. Wat kan jou het schelen? Zing met al zoveel. Maar zing jij luid het hoogste lied? Of zing jij het hoogste lied voor de allerhoogste die jou ziet? Of zit je s'nachts soms eenzaam in de kroeg voor het vergeten van verdriet? Of mag je s'nachts soms zingen tot God en Hem prijzen met een uitkomst zoals je bij Paulus en Silas ziet? Zing met me mee tot morgen vroeg. Huub Oosterhuis, die schreef het lied: ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Maar ken je mij? Of like je mijn bericht? Volg je de post die op de massa is gericht? Of like, deel en abonneer jij het woord van het licht? Verheug je dan en verblijd je dan voor zijn aangezicht? Ken je mij? Wie ben ik dan? Toontje Lagen, die zong: ik heb stiekem met jou gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Maar stiekem dansen, is dat niet raar? Doen alsof het hele jaar? Loof de Heer in al uw wegen. Of hebben we gedanst zonder te bewegen? Met een gemak zoals je zelden ziet. Dat is toch niet waardig voor de zoon die zijn troon verliet. Die herder die zijn schapen weidt, hangt ook aan een kruis waar hij voor jou lijdt. Maar hij stond op uit het graf, hij overwon de dood. En hij wil jou ontmoeten, ook in je allerdiepste nood. En die herder, die wil ik aanbidden met mijn daden en mijn mond. Zodat als ik straks voor de troon van God sta, ik niet hoef te zeggen: ik heb stiekem met u gedanst. Ik hoop dat u het leuk vond. En David, die schrijft in zijn psalm: de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Maar misschien is die niets voor jou niet eens iets. Ontbreekt er van alles en is er verlies. Al voel je geen warmte, is het net of het vriest. Onthoud dan dit: het is God die jou kiest. De Heer is mijn herder. En in deze wereld, vol misleiding en bedrog, is onze vraag vandaag: volg je hem nog?

0: Ze gaat er nu op, hè?
1: Oké. Okay.
2: Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik weet dat hij mij brengen zal. Naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Zullen we God danken in ons gebed? Dank u, lieve Vader, voor deze dienst. Dank dat u zoveel mensen hier naartoe heeft gebracht. Dank voor uw woord. Wilt u het zegenen in ons hart? Dank dat u de enige goede herder bent. Dat wij altijd terug mogen komen bij u. We danken dat u voor ons zorgt en ons leidt in liefde. En zo zijn we dankbaar voor een ieder in deze zaal. En zijn we zo dankbaar voor een ieder die mee heeft gewerkt aan deze tentdienst. Heer, dit jaar denken we in het bijzonder aan Ronald.

hand over deze tent. Trouwe God, wij danken u en wij prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Jullie hebben allemaal een mooi infoboekje gekregen. En daar staat allerlei informatie in. Interviews, achtergronden. Maar ook vind je daar de namen van onze sponsoren. En zij nemen een deel van deze tentdienst van de kosten op hun rekening. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We willen nu ook een moment nemen voor de collecte. Want deze tentdienst kost veel geld. Omgerekend zo'n 15 euro per persoon. Ondanks dat een ieder die hier aan bijdraagt dat vrijwillig doet. En we willen je vragen om straks een moment te nemen om, als dat mogelijk is, vrijmoedig te geven. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt de QR-code scannen die in beeld komt of in je boekje staat. En als het internet hier op het Praamplein een beetje traag is, dan kun je ook het boekje invullen. En er komen emmers langs de rijen waar je dat dan in kunt doen. Ook kun je daar cashgeld in doen. Neem daar de tijd voor, want ook straks bij de uitgang staan emmers nog klaar waar je dat kunt doneren. Nou, we luisteren nu naar muziek en nogmaals, als je het kan missen, dan wil ik je vragen om vrijmoedig te geven voor deze tentdienst, zodat we dit met elkaar ook zo mogen dragen.

Nou, dank jullie wel. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze tentdienst. En ik denk dat het wel op zijn plaats is om een ieder die hier aan meegewerkt heeft, aan bijgedragen heeft, om die even te danken met een applaus. APPLAUS

Nou, we drinken straks koffie en thee met elkaar. Een tijd van ontmoeting. Ook iets lekkers erbij. En dat kun je daar straks ophalen. Je hebt het misschien al gezien, maar hier op het podium en ook achter mij staan prachtige planten. Met een leuke, unieke tentdienst groet erop. Vind je die zelf nou prachtig mooi? Of heb je iemand op je hart om die tentdienst groet naartoe te brengen vandaag? Super gaaf. Wees heel erg welkom om er eentje mee te nemen straks. We gaan zo nog een slotlied zingen en daarna ontvangen we nog de

0: Ja, dat kan.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
6: Yeah, yeah. Goed nieuws.

0: Ray met Joy. Leuk dat u weer luistert. Vincent, bedankt voor de tendienst. Dat je die uitgezonden hebt. Christian. Ik raak altijd in de war, hè. Christian, dankjewel, jongen.
1: Hij wordt ook een dagje ouder.
0: Ja, zeker. Nou, dat word jij ook. maar ook wij gaan een uurtje toch een beetje terugkijken op afgelopen zaterdag. Want het is wel heel erg leuk. En zondag. Super weekend gehad.
1: Zeker.
0: Ja. Jij 3 keer op het podium.
1: Ja.
0: Ja, en nog een rondje gevaren. Ja, echt heerlijk. Want we zeiden vanavond nog tegen elkaar. We hadden ook gewoon zaterdagavond dit weer kunnen hebben. Het had gewoon gekund.
1: Ja, dat had ook gekund. Dan hadden bloemetjes helemaal niet overleefd.
0: Nou, dan hadden we gewoon niet gevaren. Wat dacht je daarvan? Dus. Goed, Ray met Joy. En de volgende, Christel.
1: Is No One van Elevation Worship.
2: All right. Let's go.

0: Elevation Worship, no one. Nou, het zal u niet gaan zijn. We zitten midden in de feestweek van Aalsmeer deze week. En ja, wij zijn dan wel geen Aalsmeerders. Wij zijn Haarlemmermeerders. Nou, dat leunt er een beetje tegenaan.
1: Ja, maar waar wonen we aan?
0: Ja, aan de ringvaart van de Haarlemmer.
1: Ja, maar echt binnen 2 minuten ben je op de Westeinder. Dus ik vind dat we best wel...
0: Ja, we kunnen er bijna een steen naartoe gooien. Zo
1: nou, dus we zijn er bijna.
0: Ja, ik vind het ook. We ruiken eraan. Nou, vanmiddag was de Nostalgisch Filmfestival. Nou, vanavond is dat dus ook weer. Dat zijn hele leuke films, draaien ze daar. Vorig jaar hadden ze ook een film. Daar wilde ik graag naartoe. Uitverkocht. En dat zegt een beetje hoe het leeft in dit dorp. Nou, we beginnen nog even naar donderdagavond. Het vuurwerk en de Vliegende Bootenshow.
1: Zaterdagavond.
0: Heerlijk meegevaren.
1: Zeker.
0: Echt heel leuk.
1: En?
0: Gewoon. Als u een boot hebt gezien, we waren volgens mij de enige boot met bloemen.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Diep gewonnen. Leuk hoor. En de fiets. Nou, dat was natuurlijk wel weer een heel... Ja, dat is wel een opvallend ding. Je kan zeggen wat je wil, maar iedereen weet...
1: De fiets is de fiets.
0: De fiets is de fiets. En dan de tentdienst. Ik heb er echt van genoten. Chris, en jij?
1: Zeker.
0: 3 keer gedanst?
1: Ja. Ik heb bijna gevallen. Ja, maar dat is het enige waar ik aan kan denken. Heel leuk gedanst. Ja, helemaal niet. Jullie zagen me allemaal vallen.
0: Je maakte er een mooie move van. Je wist het heel goed om te draaien.
1: Ja, maar ik vond het vreselijk. Ik dacht echt, nee.
0: Ik had wel een beetje zorg. Ik denk, zo meteen swikt ze er enkel. En dan gaat ze strompelend in en brak kaart van de trap af. Jongens. Dat ging goed.
1: Ja.
0: Hey, dat thema. Volg je hem nog? Hoe zat dat in jullie dans verweven?
1: Niet.
0: Niet?
1: Nee, daar kan ik heel kort en bondig om zijn. Maar het zat niet in onze dans.
0: Okay.
1: Volgens mij was het...
0: Reckless Love. En dan volg je hem nog? Ja.
1: Volgens mij waren de nummers al uitgekozen. En toevallig hadden we het al ooit een keer... Zijn we ooit een keer begonnen op Reckless Love. Dus hebben we die afgemaakt. Dat is echt, denk ik, 8 jaar geleden of zo dat we deze zijn begonnen.
0: Volgens mij
1: hebben
0: we er wel meer op gedanst.
1: Ja, maar die is nooit afgemaakt überhaupt.
0: Okay.
1: Dus we hebben hem nu, na 8 jaar hebben we hem afgemaakt. En Hoe Trouw Je Bent, die hebben we wel even snel in elkaar geflanst. En die hebben we in 2 lessen hebben we hem aangeleerd aan alle dansers.
0: Ja, dat was met die hebben we 2 keer gedaan.
1: Ja.
0: Want ik vond het wel heel leuk.
1: Ja, toch?
0: Van die kleintjes.
1: Ja.
0: Sommige die deden maar wat, maar ja, dat maakt
1: dat
0: heel
1: maakt
0: niet
1: het
0: uit.
1: Leuk. Ze zijn enthousiast en daar gaat het om, toch?
0: Zeker. Ja, het straalde er wel vanaf.
1: Ja.
0: Wat heb je staan?
1: Hosanna van Call the Out Music.

0: Ja.
1: We worship you. Ja, nu mag u iets zeggen, meneer.
0: Wat een sneaky einde. Oh, ik ging er gewoon dwars doorheen. Wat slecht. Iets wat ik meerdere keren in de tent gehoord heb, wat ik zelf ook wel heel erg ervaren heb. Dat was een beetje opwekkingsvibe.
1: Oh, dat heb ik niet gehoord, maar ik, ja.
0: Ook niet ervaren? Ik vond het zo leuk.
1: Nou, ik was zeg maar de eerste helft van de tent was ik best wel gespannen voor de dans. Dus ik heb het wel, ja. Dacht, ik moet...
0: Zo zat nou, echt, heb jij dat nog als professional?
1: Ja, maar ik heb maar 2 lessen. Professional.
0: Ja, joh, je hebt ook op opwekking gestaan. Ja, op het hoofdpodium, dan is dit natuurlijk piece of cake.
1: Nee, dat is toch een heel ander dansje. Op opwekking was het een happy clappy woehoe nummer. Dit is een technische dans, papa. Dat is heel anders.
0: Ja, dat jullie met die bruine broek en die witte blouse.
1: Ja.
0: Ja, dat zat wel heel mooi in elkaar.
1: Ja. Dus ja, dat is wat anders, ja. En op een wat kleiner podium en het was glad, dus daarom...
0: Ja, dat hebben we gezien.
1: Daarom ging ik bijna.
0: Dus, nou, ik vond de hele sfeer eromheen. Al die kerken met elkaar, ik weet nog dat het begon. En dat weet jij misschien ook nog, Christian, hoe het begonnen is.
2: De eerste keren niet, nee.
0: Nee, nou, we hebben er eigenlijk vanaf het begin hebben we er nog wel verslag van gedaan van die tentdienst. Er ging uit het wc-raampje van de praam, er ging een telefoonsnoertje. En later kregen we 2 telefoonsnoertjes. En dat is al een briljante verbetering. Het verschil tussen 1 analoog telefoonsnoertje en 2 telefoonsnoertjes. Ja, 2 lijnen. En de ene was het helder. Maar ja, de eerste voor degene die dit horen en denken van ja... Ik woon hier al 100 jaar in dit dorp. Dan was het de tweede zondag van de feestweek. En nu is het gelukkig de eerste. Nou, echt het bier regende van het dak. Echt, het was een schandaal. En dan liep je over die vloer plak, plak, plak. Nou ja, dan hebben ze gelukkig maar omgekeerd naar de eerste zondag. Dus het is, ja, het is wel heel erg fijn. Maar dat je dat zoals als Meerse kerken bij elkaar met 6 kerken kan organiseren. Ja, ik vind het fantastisch.
2: Maar weet je ook waarom het omgekeerd is naar de eerste zondag?
0: Dat had niet met de hoeveelheid druipend bier aan het dak te maken.
2: Nee, dat ja, misschien.
0: Kijk, nu krijgen we even inside information.
2: Ook wel natuurlijk. Maar nee, het had er ook mee te maken dat dit een beetje een opening wordt van de feestweek. Met een kerkdienst.
0: Oh, oké. Okay.
2: Daar is dat ook voor naar voren geschoven. Maar ook omdat ze dan natuurlijk na de laatste zaterdag makkelijker kunnen opruimen en noem maar op.
0: Ja, nou, dat is wel leuk. Ja, wel bijzonder mooi, dat we zo mogen starten.
2: Ja, dus, ik denk dat er weinig feestweken zijn die beginnen met een kerk. Dus.
1: We zegenen de feestweek.
0: We zegenen de feestweek.
1: Precies. Mooi is dat.
0: We hebben dat volgens mij in Rijshout ook nog eens een keer gedaan.
1: Ik heb geen idee.
0: 2 of 3 kerken in de feestent op het ijsbaanterrein.
1: Was ik er toen al?
2: Ja, dat is wel eens gedaan.
1: Ja, misschien
0: volgens
1: was ik
0: mij
1: er toen.
0: Bestond jou al.
1: Oh, ik bestond al.
0: Maar dan moest jij naar de zondagschool of zo.
1: Zondagschool.
0: Zoiets. Zoiets zal het wel geweest zijn.
1: De leg heeft geen zondagschool.
0: Of ja, hoe noem je dat? Kinderdienst.
1: Zondagschool.
0: Goed.
1: Jeetje, Mina.
0: Nou, we gaan muziek draaien. Dit komt nu goed. Vertel.
1: There Goes That Man van Abby Gamboa.

There goes that man, Abby Gamboa. Voor degenen die nou niet in de feesttent geweest zijn, even afgelopen zondag. Het is eigenlijk moeilijk te missen. Ik denk van jongens, we slapen lekker uit na zaterdag, snap ik ook. We zijn zaterdagmorgen of zondagmorgen naar de feesttent gevaren met de boot. Dat kan dan een keer. We wonen aan het water en eindelijk staat de kerk eens een keer aan het water. Dus dan vaar je lekker door de ringvaart. En het hele dorp lijkt wel uitgestorven. Iedereen, alles is stil. En we kwamen nog een boot tegen op de Blauwe Beugel. Echt speakers, joh. Ik denk wel 2 meter hoog en zo door Rijshout heen varen. Ik denk, nou, dit is de wegservice. Maar als je nou volgend jaar eens denkt van, nou, ik hoor zoveel over die feesttent. Zoveel over de tentdienst. Ik ben misschien wel geprikkeld. Nou, weet u, ga er eens kijken. Het is letterlijk heel laagdrempelig, want er is geen drempel. Maar het wordt zo gebracht dat zelfs wij het kunnen begrijpen. Goeie muziek, het zit strak in elkaar. Ik hoorde net van Christian een draaiboek voor 37 pagina's. Zo strak is het georganiseerd. Mooi preek ook. Martijn Piet die was weer lekker op dreef. Muziek zat goed in elkaar. Dus wees eens uitgedaagd. Ga daar eens kijken. En als je niet zo lang kan wachten, kijk op Feestweek Aalsmeer. Er staan ook bij de tentdienst de 6 organiserende kerken. Loop daar gewoon eens binnen. Het is niet eng, het is niet spannend. En wie weet, heeft u er misschien wel eens wat aan. Tentdienstaalsmeer.nl. Daar moet u naartoe. Daar staat alle info. A Purify van Elevation Rhythm.

0: weer zo'n einde dat je denkt, komt er nog wat? Of komt er niks meer?
1: Nee, nou,
0: er komt helemaal
1: geworden,
0: ja, ik durf niet meer.
1: Heel goed.
0: Er komt dus helemaal niks meer. Elevation Rhythm Purify. Nou, voor degene die af en toe wel eens op ons afstemmen, die weten dat rond 9:30, nou, we zijn een beetje uitgeschoten, hebben we muziek van vroeger, laat ik het netjes zeggen.
1: Hoe zei je het net?
0: Laat ik het netjes zeggen.
1: Nee, maar even, hoe zei u het net?
0: Ja, een beetje oude poep.
1: Oude poep.
0: Ja, nou goed, we gaan dus heel wat jaren terug. Ik weet niet hoeveel jaren. Heb je dat ook toch toevallig uitgezocht?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Durf je niet?
1: Nee.
0: Nu durf jij niet. Goliath of Goliath?
1: Nee, Goliath.
0: Goliath. Nummer 88?
1: 88.
0: Dat is wel heel oud.
1: Nee, Opwekking Kids 88.
0: Oh, van normaal. Waar zitten we tegenwoordig?
1: Weet ik veel.
0: Bij de grote mensenopwekking?
1: Ja,
0: nee, 900 denk
1: ik
0: zo'n beetje.
1: Ik weet het allemaal niet, papa. Ik was er toen toch allemaal niet?
0: Nee. bij het nummer 0 werd er over heel Christel door niet nagedacht.
1: Nee, joh.
0: Behoorlijk niet. Maar goed, Goliath, nummer al 88 van

0: Hoppa.
1: Dat was Goliath.
0: Dat was Goliath. Ja, hij kreeg een steentje tegen zijn hoofd.
1: Ja, boom. Ja, toen viel hij op zijn kont.
0: Ja, voor degene die denken van Goliath, hè, wie, wat, David. Ja, David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij nam 5 gladde stenen en zong een lofgezang. Dat was ook nog een oud liedje. Ja. Ongeveer net zo oud als deze. Het was een Filistijn die het leger van Israël tartte. Hij schold niet zozeer op God, maar op het leger van Israël. Nou, en dat was al genoeg.
1: Ja.
0: En iedereen deinsde achteruit voor die gast. Totdat David kwam. En die denkt van, nee, weet je wat, ik heb beren verslagen. Ik heb leeuwen verslagen. Ik heb eens een keer een leeuw met eigen handen, met mijn handen doodgeslagen. Dus wat kan die vent nou voor me doen? Wacht even, die is voor mij. Nou, en de rest is geschiedenis. En dat werd nog aangehaald. Trouwens in de tendies, door Martijn. David, Goliath. 3000 jaar geleden, hè, over oude poep gesproken.
1: 3000
0: jaar geleden. Heeft dit ongeveer plaatsgevonden.
1: Daar zijn we nog niet eens. We zijn bij 2000, blablabla.
0: Ja, dat was dus min 1000 voor onze jaartelling.
1: 1000 voor Christus.
0: 1000 voor Christus. Nidiu, van wie is die?
1: S.J.U. Worship.
0: MB Gamboa, die heb ik eerder voorbij zien komen.
1: Ja, dat is een feature. Maar het is van S.E.U. Worship.
0: S.E.U. Worship.
1: Yes.

0: Need You. S-E-U Worship. Ik zat nog eens even na te denken over het thema van de feesttent van afgelopen zondag. Hè. Volg je hem nog? En iets of iemand volgen, hoe doe je dat nu? Kijk, tegenwoordig met de social media. Nou, ik hoef, jij weet er ook alles van, volgen.
1: Zeker.
0: Je volgt bepaalde influencers, weet ik wie je volgt. En dan ga je elke dag kijken of iemand wat gepost hebt. En misschien denk je wel van, nou, daar wil ik eigenlijk wel eens een beetje op lijken. Dus dan ga je misschien zo kleden, je gaat je zo gedragen. En voor je het weet, neem je afstand van wie je zelf bent. En word je stiekempies een ander. Nou, ik weet niet of je daar dan blij mee moet wezen. Maar goed, zo volg je iemand. Maar zo is het. Misschien met onze Heer Jezus ook wel zo. Als je over hem gaat lezen. Je denkt van ja jongens, dit is fantastisch. Dat wil ik ook. Dan probeer je op een gegeven moment wel op hem te gaan lijken. En dan volg je hem. En wij hadden vroeger thuis een sleeboot. En achter die sleeboten er hing zo'n stalen beenakker roeiboot. Dat zijn van zo'n padvindersboot. Die varen er veel mee, de scouting. En die boot die hing elke vakantie, waar we ook gingen, hing dat ding achter die sleeboot. En die volgde ons. En of we nou 's nachts vaarden of overdag, we hadden er eigenlijk geen zorg aan. Er zat een goede kabel tussen en waar wij gingen, volgde die boot. Als we zijn wel een paar keer ook de Waddenzee overgestoken. Geen zorg, dat ding zit eraan vast. Die volgt ons wel. En als je kijkt naar de wereld waarin we leven. Nou, dan hoef ik niemand te vertellen hoe zit onze wereld in elkaar. Nou, dat is vaak heel zakelijk. Het is hard. He, we zijn geldgericht. Prestatiedrang. He, het goed voor elkaar hebben. He, hoe woon je? Heb je een mooi huis? Een goede auto? He, materialisme ligt bovenop. Of het recht van de sterkste. He, de grootste schreeuwers die krijgen de meeste aandacht. Nou, op tv zie je niet anders. He, demonstraties hier en daar. Mensen staan bovenop. Heel hard te blaren. En toch is dat, als je Jezus volgt, helemaal niet zo. Want hij zegt, wie een leider wil zijn, hè, wie een, noem het een influencer wil zijn, die moet de minste zijn. Die moet het minste hard schreeuwen. Die moet niet met ellebogen vooraan willen staan. Die moet om een ander geven in plaats van alleen maar om zichzelf. Geld is misschien wel helemaal niet de belangrijkste drijfveer, maar zorgen dat een ander het misschien goed hebt is de belangrijkste drijfveer. Het is eigenlijk een heel koninkrijk, wat we nu zien, hè, een maatschappij op zijn kop. Dat is het volgen van onze Heer Jezus Christus. Ja, en ga dat nou maar eens uitleggen aan mensen die er helemaal niks van willen weten. Of die denken, jullie zijn gek. En dat zijn we misschien ook wel een beetje. We zijn ook misschien wel een beetje gek. Maar ik kan u wel vertellen, als u dat gaat doen, is van nou, ik wil op de Heer Jezus gaan lijken. Eén ding wordt het niet, en dat is saai. Als je vol voor hem wil gaan, wordt het alles behalve saai. The Rock Will Stand. Van Terrain.
1: Terrian.
0: Terrian. Terrian.

0: mengpaneel
1: Sorry werkt. Hoor, natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Nou, we hadden het over dansen. Nou, Christel heeft er dus 3 keer gestaan, maar met 2 dansen.
0: Ja.
1: En 1 dans met al die kindjes op het podium, die hebben we 2 keer gedaan. Ja. Jullie in het pad gaan staan en ja, heerlijk mensen. Ik hoorde van Christian dat we hem terug kunnen kijken, de feesttent. Als u niet kan wachten tot volgend jaar, en eigenlijk stiekem kan ik dat wel helemaal niet, want ik vind het wel een hoogtepunt eigenlijk in het jaar hier in Aalsmeer. Ga er eens naartoe, kijk hem terug, geniet ervan. En ook daar komt Christel voorbij huppelen.
0: Ja, dat loopt.
1: Op het nummer.
0: En struikelen.
1: Ja, maar goed. Dat was een klein detail. Op het nummer Faithfulness.
0: Yes.
1: Ja.

0: Ja, heerlijk. Alsof je er weer middenin zit. Fantastisch. Heerlijk.
1: Jongens.
0: Misschien heel stom, maar ik heb al zin in volgend jaar.
1: Wow, dan begint hij weer.
0: Ja.
1: Shizzies.
0: Ja, ik zit weer op mijn stoel.
1: Goed, elk jaar zo.
0: Ja, joh, dat zal ik nooit veranderen ook. Ik heb er goed zin in. Nou, kijk op de klokken. We zijn er alweer.
1: Ja,
0: we hebben nog anderhalf minuut. En je hebt nog een leuke bengertje staan.
1: Okay.
0: En dan sluiten we mee af. Nou, we hebben dit met heel veel plezier voor u gemaakt. Haar naam is Christel.
1: Zijn naam is Hans.
0: En tot over twee weken.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: bekend dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen

0: kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen.